give my all. Dat zijn we nog aan Mariah Carey uit de ICF. Hè? Maar nog mooi. Dat zeg maar als ik per pijhoi is, blijf naar IP. Oké, ja, maar bedoel je nou maar met Jamie Antara hier, met z'n maaie, en van Daro Radio SFM, tujuh lapan menit lagi, ya. Nah, sementara ini lagi, karena kita lama lagi kalau yang baik-baik, kita ingat, dah, dong.